0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjestronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Nou, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel! De reus is bezig van je schat te stelen!
6: Ja, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud!
6: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven!
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
6: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wil.
1: Ja,
2: ik
1: maar...
2: weet al hoe dit verhaal afloopt.
6: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa, ik hou heel erg veel van jullie.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo, staat hij aan?

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Faites vous je l'aime pif. Faites vous je l'aime pif.
1: Lekker vies. Het heeft vannacht gestormd in de tovertuin. Overal liggen plassen en het is koud. Zo'n natte dag is het eigenlijk beter om binnen te blijven.
2: Jij blijft vandaag verder binnen en er wordt niet meer in die plassen gesprongen. Begrepen? En oh ja, je gaat in bad.
0: Maar ik wil niet in bad.
2: Hondjes die niet in bad gaan worden vieze hondjes. Vieze hondjes worden stinkende hondjes. En stinkende hondjes worden ziek. Dat vinden tante en ik geen goed idee. Jij wel, Pip. Jij gaat nu in bad.
0: Ja, maar...
3: Nee, dame. Geen ja maar. Jij gaat nu in bad.
0: Nou, goed dan. Hé, getverderrie. Nou word ik helemaal schoon.
4: Pip, kom nou lekker spelen met de eendjes. Hier kun je ook hele goede bommetjes maken. En je mag lekker spetteren en onder water duiken met mijn duikbril. Dat is toch leuk?
0: Nou,
4: dan moet je het zelf maar weten, hoor. Dan speel ik wel alleen. Kwak, kwak, kwak, kwak.
0: Kijk uit, Woesel. Hier komt een superbommetje.
4: Dat is een hele goeie, Pip. Nou, maar jij bent nog lang niet schoner, viezerik. Hier, heb je een beetje zeep. Woesh.
0: Woesel, hou op de frietels.
4: Kijken wie de meeste bubbels kan maken, Pip.
1: Lekker vies of lekker schoon? Dat is de vraag. Woezel en Pip hebben in ieder geval de grootste lol in bad. En wie maakt er nou ook alweer het beste bommetje?
0: Woezel en Pip!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: hij oké, kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
1: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

okay. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens op.

0: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Hallo Kids Radio.
1: New truck, big

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ik ben er. Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar... ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Aha! Ik weet het, de brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal!
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout!
2: Hey.
3: Dat denk ik niet. Wegwezen jij!
4: In het bos, daar pluk ik bloemen, tot een bos, tot een bos. In het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja. Au!
5: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen. Maar dat

0: Love you, baby.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
2: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
3: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
4: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Dirk Schelen.
1: Ja,
0: je kent me natuurlijk wel van Nickelodeon of van een van mijn vele optredens of van YouTube of van Spotify. En nu ben ik hier voor jou live op de radio. Met een heleboel leuke liedjes. En vandaag hebben we als thema het huis. Alles wat in en om het huis zit. Dus heel veel huistuin- en keukenliedjes. En we beginnen natuurlijk met mijn liedje. Ik woon in een huis.

Klas moest natuurlijk lachen. En ik had natuurlijk een idee toen ik ouder werd voor een heel leuk liedje. Ik woon in een huis. Nou, zo is het ontstaan. Zo zie je maar hoe je liedjes kunt bedenken. En 's ochtends, dan, bijvoorbeeld in het weekend, dan worden we thuis wakker. En dan hebben we onze pyjama en pantoffels nog aan. En dan gaan we lekker dansen met de pantoffelpolonaise.

Ja, dat liedjes. Zal ik eens vertellen waar ik het idee vandaan heb? Ik zat nog op de lagere school, op de basisschool. En er kwam een nieuwe jongen in de klas. Ik weet nog goed, hij heette Arend. En de juf die vroeg, om een beetje op zijn gemak te stellen, vroeg van, waar woon je? En toen zei hij, in een huis. En de juf vroeg, en waar staat dat huis dan? En toen zei hij, in een tuin. Nou, de hele

pantoffelpolonaise. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je van die hele grote pantoffels aan hebt. En je gaat daar zo lekker mee dansen door de kamer. Ik heb van die grote groene kikker pantoffels. Dat lijkt natuurlijk een beetje, past een beetje bij mijn goede broek. Misschien heb jij ook wel hele leuke grote pantoffels. Nou, ik heb wel een beetje trek gekregen naar al dat gedans. En dus we gaan mijn boterhammenboekie zingen. En ik heb mijn gitaar meegenomen. En ik ga dat liedje live voor jullie zingen. En het leuke van de boterhammenboekie is dat je met je mes en vork op tafel mag trommelen. En je mag heel hard meesmakken. Normaal mag dat natuurlijk niet van papa, mama of opa en oma. Maar nu bij dit liedje mag het wel eventjes. En als je niet met mes en vork op tafel mag trommelen, dan trommel je gewoon met je handen op je benen. Doe maar mee. Dit is...

klap maar mee. Dit is de boterhammenboogie, smeer die boterham. De boterhammenboogie, met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammenboogie, smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap, smek, smek, smak. En dan gaan we smekken. Doe maar mee. Klinkt lekker, hè? En nou is smakorkest allemaal. En heel snel. En nou gaan we trommelen met je messen, vork op tafel. Of met je handen op je benen.

hap, hap, smek, smek, smak. Ja, nou, hebben lekker onze boterham opgegeten en onderwijl lekker gezongen en muziek gemaakt. Nou, we hebben gezond brood gegeten met allemaal gezonde dingen. Nou, dan mogen we toch ook wel een koekje eten, toch? Ja, zullen we koekjes gaan bakken? Ja, en weet je hoe je dat moet doen? Er is een liedje van Dadu en dat gaat over koekjes bakken. Nou, zullen we dat luisteren? Dan weten we daarna hoe we koekjes moeten bakken.

Nou, nou weten we hoe we koekjes moeten bakken, ja. En ja, er moeten ook wat klusjes gedaan worden. De was moet gedaan worden. Weet je, als je je handen zo ronddraait, ja, je kan het niet zien, maar je kan het je wel voorstellen in een rondje, dan doe je de trommel van de wasmachine na. En we gaan de wasmachine draaien met draai, draai. En er komen nog wel meer allerlei dingen in voor. Luister maar.

Nou, hebben we het hele huis hebben we ook schoongemaakt. En met de stofzuiger. Er is lekker koffie gezet. De was is gedraaid. Nou, helemaal goed. Ik heb een raadseltje voor jullie en een vraagje. Wie is er het allerleukste in het land? En wie krijgt het allervaakst een hand? Nou, denk maar even goed na. Ik heb er ook over nagedacht en ik heb er een liedje over gemaakt. Daar gaat-ie.

Ja, had je hem door? De deurkruk, die krijgt het allervaakst een hand. Nou, ik ga ook de deurkruk een hand geven, want ik ga op bezoek bij mijn opa. En dan doe ik de deur open en dan hoor je een liedje van Cowboy Billy Boom over mijn opa Bakkebaard.

dat huisje is het goed. Opa Bakkebaard is aan het werken en je weet wel wat hij doet. Hij kookt zijn soep in een emmertje, in een emmertje. Hij kookt zijn soep, zo kookt hij zijn soep.

Nou, hij kookt soep in een emmer. Nou, ik ben benieuwd of dat lekker is. Vast wel, vast wel. En opa Bakkebaard gaat natuurlijk klussen. En ik heb een liedje voor hem geschreven. Mijn gereedschapskist. Nou, zullen we even kijken hoe we kunnen gaan klussen? Klussen jullie allemaal mee? Want we gaan natuurlijk timmeren. We gaan zagen. We gaan schroeven draaien. En boren.

0: Oh ja, zie je wel. Heb ik weer op mijn duim geslagen met de hamer. Ja, je moet natuurlijk altijd wel voorzichtig zijn met klussen. Hè? Zeker met zo'n scherpe zaag en zo. Maar als iemand je een beetje helpt, dan gaat het allemaal wel lukken. Maar wat een rommel is het geworden. Er ligt overal zaagzolder liggen, schroeven. Moeten we natuurlijk wel even opruimen. Nou, daar heb ik ook een liedje voor gemaakt. En dat heet natuurlijk Opruimen. Doe je mee?
1: Dit is de

Zo, ik heb wel vieze handen gekregen, zeg. Zullen we onze handen even gaan wassen? Doe je mee? Kijk zo. Heb je dat geluid? Dat is ook een soort muziek. En ik pak mijn gitaar en dan gaan we het liedje ook meteen even oefenen. Want het is een heel makkelijk liedje. Het is natuurlijk leuk als je het mee kunt zingen.

Zet de kraan maar aan. Heb je wat zeep op je handen gedaan? Wrijf je palmen, je vingers en je duimen. En ertussenin.

Zo, nu heb je je handen gewassen. Maar we hebben geklust, we hebben opgeruimd, we hebben opa Bakkebaard geholpen. We zitten helemaal onder het zweet. Ik denk dat het tijd wordt om in bad te gaan. Ga je mee? Iedereen gaat lekker in zijn eigen bad zitten. En dan gaan we dit liedje zingen. Spetter, spetter, spat.

0: 拍omhoo Los! En nog een keer! Plons!
1: Plons! Nou, we zijn weer helemaal schoon. En dan nu, na het bad, ga ik weer naar beneden, via de trap. En ik ben namelijk een hele goede trappenloper. Ik zal jullie wat grappigs vertellen. Toen ik nog heel jong was, toen vroegen ze, wat wil je later worden? En toen zei ik, ik wil een trappenloper worden. Iemand die heel snel de trap op en af kan lopen. Nou, uiteindelijk ben ik een trappenloper geworden. Want ik heb een tijd in Amsterdam gewoond, op 4 hoog. Dus ik moest heel veel al die trappen op en af. Met al mijn gitaren en al mijn versterkers en al mijn cd'tjes. Dus ik ben een trappenloper geworden. Ben jij ook een goede trappenloper? Gaan we even kijken met mijn volgende liedje. Ik ben een trappenloper.

0: Hoho. Nou, jij bent ook een hele goede trappenloper, hoor.
1: Ja.
0: Nou is het natuurlijk helemaal geen beroep trappenloper, maar ik dacht dat toen ik heel klein was. Grappig, hè? Het is weer bijna afgelopen. Ik vond het weer heel erg leuk dat je weer geluisterd hebt naar de Dirk Schelen Show. En hier komt mijn laatste liedje.

Nou, ik vond het weer heel gezellig. Je hebt weer heel goed meegedaan. En nou, als je het leuk vindt, kun je natuurlijk ook mijn liedjes luisteren op Spotify. Mijn filmpjes op YouTube kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je zou abonneren. Daar help je me mee. En misschien leuk om te kijken waar ik allemaal in de buurt optreed op www.dirkschelen.nl. Dan kom je lekker een keertje langs. Nou, tot de volgende keer. Hè. Dag!

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgaaf.
0: We zijn er weer.
1: Oh, een nieuwe show van...
0: Juliana Toren Live. Haha, ik heb er weer zin in.
1: Och, meneer Kaasgaaf, ik heb er zo naar uitgekeken.
0: Ja, en u heeft het thema mogen kiezen.
1: Wat
0: was het thema?
1: Is het thema van vandaag is kleuren.
0: Kleuren?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd, mevrouw Suikerspin. Wat is de laatste kleurplaat die u heeft ingekleurd?
1: Oh, nou, dat was denk ik 3 dagen geleden.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Oh.
0: En die heb ik voor u bij.
1: Nee.
0: Die mag u tijdens het eerste liedje, mag u die gaan bekijken.
1: Oh, wat leuk. Kom maar eens even hier.
0: Succes met het eerste liedje. Kijk.

0: Mevrouw Suikerspin, dit was een ontzettend leuk liedje.
1: Nou, inderdaad, zeg dat wel.
0: Maar u heeft weer een papiertje voor u leren. Wat is dat?
1: Ja, de vraag van vandaag.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: De vraag van vandaag.
1: Wat is uw lievelingskleur?
0: Van wie?
1: Ja, nou van mij. Oh. Ja, nou, die is heel makkelijk te beantwoorden. Dat is natuurlijk groen.
0: Huh?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn lievelingskleur is natuurlijk roze.
0: Nou, dat zag ik al wel.
1: Had u niet verwacht,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
3: Ik vind het moeilijk.
2: Dus eerst de kleur raden en dan door het huis heen om die kleur te zoeken.
3: Ik begrijp het.
2: Ga er maar eens.

0: was dan meer dan miljoen kleuren.
1: Waar heb je nou over?
0: Je hebt namelijk blauw, maar je hebt hier alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht tegenblauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat het leuk is, hè? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?
2: Hoi, meneer Kaasgraaf. Ja. Ik heb net de vraag van vandaag beantwoord. Wat is mijn lievelingskleur? Maar nu stel ik deze aan u. Wat is uw lievelingskleur?
3: O ja. Ja, die vraag had ik natuurlijk terug kunnen verwachten. Hè? Dat uw lievelingskleur was natuurlijk, of is natuurlijk, roze.
2: Ja, zeker weten. En
3: Nou, maar mevrouw Suikerwin, eigenlijk is het een hele makkelijke vraag. Hè?
2: Oh.
3: Ja, want kijk eens even naar mijn jas. En kijk eens even naar mijn hoge hoed.
2: Ja.
3: Welke kleuren ziet u?
2: Ja, nou, geel en blauw.
3: Nou, dat zijn precies mijn lievelingskleuren.
2: No.
3: Geel en blauw. Het liefst in combinatie.
2: Ja, leuk. Dat is inderdaad heel mooi, zeg.
3: Nou, dank u wel.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, en ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Kas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Kas de Ranger.
0: Kas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Dank u wel, meneer Kaasgraaf, voor deze prachtige introductie. Hey kids, hier Kas de Ranger. Vanuit de Zuidpool, ja, ook wel Antarctica genoemd. Het is hier koud, joh. Het kan wel min 60 graden worden hier. Ik ben op zoek naar pinguïns. Hier op Antarctica leven wel meer dan 8 soorten pinguïns. En ik ben op zoek naar de Adelie-pinguïn. Ja. Deze zijn heel romantisch, want de mannetjes geven hun partner een kiezelsteentje cadeau om hun liefde te tonen. Ja, als het steentje wordt geaccepteerd, dan betekent dat, ja, ik wil met jou een nestje bouwen. Een soort pinguïnverloving dus. En als er dan een eitje is, dan gaan ze samen broeden. Ja, ze wisselen elkaar dus af op het nest. Lief, hè? Hey, ach, kijk hier, een pinguïn met een steentje. Voor mij? Ja, nee, die moet je aan je partner geven, niet... Nog een pinguïn. Wacht even, nee, jongens, wij kunnen toch niet samen een nestje bouwen? Wacht even, oh, hier komt er nog een. Dat is een heel zwaar steentje. Jongens, maar tot de volgende keer. Ik heb even een pinguïn-probleem. Laters! Dat is geen steen, dat is een rots!

0: Meneer Kaasgaas, ja. Ik heb weer zo genoten van vandaag. Maar ik moet u helaas nu vertellen. Het zit er alweer op.
1: Nee, maar wacht even. Nee. We gaan nog niet helemaal stoppen.
0: Nou.
1: Nee, want ik heb namelijk nog een vraag aan de jongens en de meisjes die nu aan het luisteren zijn.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben vandaag ontdekt dat uw lievelingskleur roze is.
0: Ja.
1: En die van mij weten we nog.
0: Ja. Blauw en geel.
1: Ja, blauw en geel. Ja, precies. Maar nu ben ik ook wel benieuwd. Wat is de lievelingskleur van de jongens en de meisjes?
0: Nou, wat een leuk idee.
1: Ja,
0: maar hoe komen wij daar nou achter?
1: Nou, dat kunnen de jongens en meisjes even laten weten via de website van Hallo Kids Radio.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, want dan ben ik wel benieuwd.
0: Ja, dat en die kunnen we dan lezen.
1: Dat is leuk, zeg.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, tot volgende week allemaal.
0: Dag.
1: Leuk,
0: zeg.
1: Ik vind roze ook mooi.
0: Oh, dank u wel.
2: Hey, you. Luister eens, ik moet je iets vertellen.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf
2: Zo omgooien. Zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kee.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, K?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Ja, en het schijnt dat die luiwammers ze daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Ja. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim bam beira. Weer niks. Jij komt als geroepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Ja,
2: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet. En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja. Of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dank je wel, hoor.
2: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu... Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjes tijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar dat zei je ook alweer. Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

0: Hey, je leeuw!
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
5: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo!

0: daar.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, Juan en Sion.
3: Ik ben de Weerman van...

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: in de tovertuin. Een geheimzinnige dag vandaag in de tovertuin. Er wordt gefluisterd en iedereen doet een beetje vreemd.
1: Zeg, Bosso, wat heb jij vandaag een grote neus? Je staart is ook veel langer geworden. En je ruikt zelfs een beetje anders.
2: Huh? Echt waar? Maar hoe kan dat nou?
1: Hé, vlindertje, kom je met ons spelen?
3: Oh ja, leuk. Spannend.
2: Hé, jongens, waar hebben jullie het over?
1: Ja, nou, Woezo, ik moet echt even weg.
3: Oh, ik ga mee.
1: Nee, dit is, blijf jij maar hier.
2: Oh. Pip heeft gelijk. Alles aan mij is veel groter vandaag. Zingende tulpjes, mag ik jullie iets vragen? Kijk eens goed. Vinden jullie het ook er gek uitzie?
4: Nee hoor, Boezel. Of misschien, nou je het zegt, een beetje.
2: Anders uitzie of anders ruik.
5: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah. Nee, hij mag het niet weten.
2: Tante.
6: Hoe woezelt je toch?
2: Er is iets geks met mijn neus, tante.
5: Ja, dat kan ik horen.
2: Ik snap er niks van. Nu zegt hij toet, maar gisteren zei hij nog tuut. Niemand wil meer met me spelen. Allemaal door die grote, stomme neus.
5: Nou, Woezel, weet je. Soms maken neusjes rare geluiden als ze moe zijn. En ja, na een lekker slaapje is meestal alles weer goed. Toch, wijze varen?
6: Jazeker, een slaapje kan echt geen kwaad.
2: Dus als ik wakker word, is mijn neus weer zoals hij was?
1: Iedereen, hij slaapt.
3: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wat is het spannend, zeg. We zijn dol op verrassingen.
6: 1, 2, 3.
2: Gefeliciteerd,
1: gefeliciteerd. Met je verjaardag, Sloopie. Je bent jarig. En daarom is je neus zo groot. Het is je feestneus.
2: Oh, Pip, nou snap ik het. Daarom is alles aan mij zoveel groter geworden. Ik ben jarig.
5: Alsjeblieft. Speciaal voor je verjaardag, Woezel.
6: Een perentaart en een feest voor jou, grote jongen.
3: Je mag een feest doen, Woezel.
7: Verjaardag, zo leuk.
1: Hartelijk gefeliciteerd, lieve Woezel. Wat heb je gewenst?
2: Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. Anders komt hij niet uit.
8: Wat een fijn geheim. Met een heerlijke taart, een dikke neus en een lange staart viert iedereen in de tovertuin dat Woezel vandaag een jaartje ouder geworden is. Gefeliciteerd, Woezel.
9: Minder schermtijd.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vindt ge ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee. Zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Maar lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken, terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij en wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Waar wilt ge staan?
1: Oh, hier. Hier is een mooi plekje.
2: Maar dat is uw gewone plek.
1: Ja. Maar Oost-West Ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo. Ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor. Ook voor de ezel geldt. Oost-West, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jij een staartje met een krul.
3: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht.

0: brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hey, ik ben DJ Arnoud.
0: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
0: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
0: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
0: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
0: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doodles, Simon.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: Ahoi, piraatjes.
1: Schip, ahoi.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus? Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: blauw. Au!
1: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
0: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
1: Tegen iedereen zo.
0: Doe maar.
1: Hallo iedereen.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu DJ Johan.
1: Hallo Kids Radio.
2: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: lekker muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Dingenmolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

Lekkere weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een dier. En dan niet zomaar een dier. Nee, een dier die ervoor zorgt dat we bij het ontbijt lekker een eitje kunnen eten. Ja, ik heb een weetje meegenomen over de kip. En dan wil ik het even niet hebben over de kip zelf, maar eigenlijk over dat eitje. Want daar is ook genoeg over te leren. Want misschien heb je het wel eens gezien bij het boodschappen meedoen, dat er verschillende soorten eieren zijn. En dat gaat dan vooral over hoe groot het ei is. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou die eieren allemaal verschillende groottes hebben? Nou, daar gaat het weetje over. Dan stel ik aan jou de vraag daarbij, is wat ik zeg nou waar of niet waar? Mag er even over nadenken en daarna vertel ik natuurlijk het goede antwoord. Dus, komt ie aan. Goed luisteren. Spits die oren. Het weetje over het ei. Want, is het waar of is het niet waar? Dat hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of niet waar dat hoe ouder de kip is, hoe groter dan ook het ei is dat die kip legt? Net een paar seconden om over na te denken en die tijd gaat nu in.

Zo, dat was de nadenktijd voor dit weetje over kippen en over eieren. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja maar Johan, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat zal ik maar gewoon vertellen. Wat ik zei over de kip en het ei, dat is helemaal waar. Jazeker, hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Dus ja, grotere eieren komen van oudere kippen. En als kippen nog jong zijn, als ze net pas eieren leggen, dan is het misschien ook maar fijn dat die eieren nog niet zo heel erg supergroot zijn. Dat was het weetje over het kip en het ei. Goed onthouden, want dit is een goeie om een keer te noemen als je een eitje eet bij het ontbijt. Ik weet zeker dat bijna niemand anders dit weetje weet.

0: nog een keer.
1: Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt hij nog een keertje. De superhit.
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3 Bingo Molen.

0: Jazeker, het is hoog tijd voor muziek van K3 hier in de weekendshow. En K3 heeft natuurlijk heel veel liedjes gemaakt. Dus ja, hoe kan ik nou één liedje kiezen van K3? Nou, dat ga ik niet doen. Nee, daar heb ik de K3 Bingo Molen voor. Die staat hier.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, die staat hier gewoon naast me weer helemaal klaar. En helemaal gevuld met 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort dan weer bij een liedje van K3. Oftewel, ga daar draaien. Komt er één balletje uit, daar staat een nummertje op. En dat nummertje hoort weer bij een liedje van K3. En dat liedje, dat komt eruit. Dat gaan we draaien hier op de radio. En ja, ik zeg het al, K3 heeft superveel liedjes gemaakt. Dus ja, misschien dat er zelfs wel eentje komt die je nog nooit hebt gehoord. En dat is ook het leuke van die bingomolen. Ik ga denk ik maar gewoon meteen naar die bingomolen verder toe. Even kijken, beetje hustelen. Hoe ziet het eruit? Ik zie het nou... Zeker, ja, balletje 16. Balletje 16, die wil er heel graag uit. Die ligt helemaal bovenop in het midden, op een stapeltje. En het is al vaker gebeurd dat zo'n balletje er ook echt uitkomt. Dus, zou het nummer 16 worden? We gaan het zien. 1, 2, hè? Nou. Daar is een balletje. Het mocht even duren. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden. Nummer 60. Ik herhaal, een nummertje 60 is het geworden. En die hoort bij het liedje... Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Fata Morgana van K3. En Fata Morgana was een zomerhit van K3, maar ook... Ja, maakt niet uit of het nou zomer is eigenlijk. Het liedje is gewoon echt heel erg goed. K3, bij nummer 60 uit de K3 Bingomolen. Met Fata Morgana.

Muziek uit de K3. Ja, de K3 bingomolen hier op Hallo Kids Radio. En dadelijk over twee liedjes is het hoog tijd. Hoog tijd om iets weg te gaan geven. Zometeen dus.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg aan een van jullie. En ook vandaag, dit weekend, heb ik weer een superleuk spelletje. Ik heb de doos hier vast. Het is namelijk het spelletje Loco Mini van de Zoete Zusjes. Ja, met Loco Mini van de Zoete Zusjes ga je opdrachtjes maken. Dat zijn puzzels met letters of met woorden. En als je die gemaakt hebt, dan als het goed is, heb je met de oplossing van die puzzel, heb je een heel erg mooi plaatje gemaakt. Ja, dat is het leuke van Loco. Je gaat dus letters daar ga je leggen. En als je dat goed hebt gedaan, dan heb je meteen ook een prachtig figuurtje gemaakt. En op die manier ga je dus door allemaal letters heen, door allemaal woorden heen die je ook op school hebt geleerd. En dat spelletje van de Zoete Zusjes kan dus van jou zijn. Nou, hoe kun je hem winnen? Het is eigenlijk heel erg simpel. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. En daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. De Zoete Zusjes zijn natuurlijk met z'n tweeën. De ene heet Saar, maar wat is de naam van het andere zoete zusje? Ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan vooral even weten via hallokidsradio.nl. Ga je dus nog een keer naar winnen en dan naar de weekendshow. En daar kun je een antwoord geven op die prijsvraag. En wie weet, ben jij wel de winnaar van het weekend met het spelletje Loco Mini.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Franse poester. In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
1: Tja, loop nog eens door, stamkind.
2: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
1: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
0: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
1: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
3: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
2: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
2: Spijt me, moeder.
4: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
5: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen. Als een prutser.
0: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
6: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
7: Christopher, we hadden het net over je.
8: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
6: Weer een dansfeest? Met al die suffe dames?
7: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
6: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
7: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje. Met wat familie.
6: En?
7: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Wat kan dat voor kwaad?
6: Ma, ik wil het niet.
8: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
6: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
7: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
6: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
0: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
7: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
0: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stiefmoeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
2: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
0: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
9: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
4: Ik ben dol op berichten van het paleis!
1: Mond dicht, schatje, en luisteren.
9: Zij de koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
1: Joehoe, meisjes! Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
5: Ik mag met de prinsje trouwen.
4: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
0: De twee zusjes waren dol enthousiast.
2: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
1: Verliefd op jou? Het idee.
0: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
3: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
4: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
3: Nee, jouw neus verdient een medaille.
4: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
3: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
4: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
3: En dan die vreselijke lompe poten van je!
4: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
5: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
4: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Poesje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je petemoei.
2: Mijn petemoei? U bent mijn petemoei? Echt petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wilt naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee, niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zowaar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jecht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester. Nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen danste Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
5: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12:00. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liep de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met het meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
2: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
7: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
2: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
7: En wie is zij dan?
2: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
7: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
5: Mag dat?
7: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
7: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
5: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel. Want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies?
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.
1: Oh,

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
2: Kids Radio is cool!

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een visserse-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Jonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had, zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Wow, oh jee. Nou, dat moet wel een lekkere, vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Oh, kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms? Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet...
0: En... Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw... die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen... Ja, toen heb ik je weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Helbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen tel later kwam de helbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De helbot verdween weer in zee... die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Lieverd, kijk eens! Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Nou, maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat al weer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, voilà. Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo anderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot, prins daar in de zee, kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en een haute couture.
2: Oh, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kokende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die huilbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles. Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg.
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben. Ik vraag die huilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huil, wat, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpen de mij!
2: Zeg het maar, wat willen ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kolkende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Jij staart je met een krul.
3: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij kunt knorren en ik.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei!
3: Mwah. Dans ja!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Kids Radio is echt super.
8: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
9: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
10: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
11: Dit is Hallo Kids Radio.

0: nostalgie.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.